telefoontje heist je het van me kleed. Het is nou te let voor mooie woorden. Ik geloof het net, dat heit me jet. Want ik ben al het waard van de kudde. En overredding in verlet.